0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdi is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdi werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Door de aanhoudende hitte worden op diverse plekken op de Veluwe extra maatregelen genomen om wilde dieren van voldoende drinkwater te voorzien. Vooral in natuurgebieden waar waterpoelen dreigen droog te vallen, worden waterpunten aangevuld. Omroep Gelderland meldt dat natuurbeheerder Natuurmonumenten op meerdere locaties grondwater oppompt en watertanks inzet om waterpoelen bij te vullen. Vooral op de Veluwe, waar veel edelherten, wilde zwijnen en ander groot wild afhankelijk zijn van natuurlijke drinkplaatsen, moet daarmee worden voorkomen dat dieren zonder water komen te zitten. De gemeente Ermelo zet de komende dagen strooiwagens in om preventief zout te strooien op wegen. De maatregel is bedoeld om schade aan het asfalt tijdens de verwachte periode van extreme hitte te beperken. Volgens de gemeente kan de temperatuur van donker asfalt in de volle zon oplopen tot 50 à 60 graden. Door zout te strooien wordt het wegdek gekoeld en wordt voorkomen dat bitumen, het bindmiddel in asfalt, zacht en plakkerig wordt. Dit verschijnsel kan leiden tot spoorvorming en beschadiging van het wegdek. Ook helpt het zout te voorkomen dat bitumen aan autobanden en carrosserieën blijft kleven. En tot slot, de 37-jarige vrouw uit Zeewolde die maandagnacht overleed na een incident in een woning aan de Vlierbes, is overleden aan ernstig neurologisch letsel. Dat meldde bronnen rond het onderzoek aan Dagblad de Stentor. Voor betrokkenheid bij haar overlijden zit haar 33-jarige echtgenoot vast. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man langer in voorlopige hechtenis blijft, zodat de politie het onderzoek kan voortzetten. Hulpdiensten troffen de vrouw zwaar gewond en buiten bewustzijn aan. Ze werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort daarna aan haar verwondingen overleed. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
9: Dit is Veluwe FM.
10: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Thank you, ladies and gentlemen.

0: Jo.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Vandaag gaan we uit het jaar 1966 alles draaien. Dus laten we maar starten met Peter en Gordon, Lady Godiva.

The Beach Boys met Sloop John B. Ik wou zeggen Let Me Go Home, maar ja, dat is wel een rijmpje uit het nummer zelf. We gaan naar No Mail Today, Herman Hermits.

Tommy James en de Shondells met Hanky Panky. We gaan naar een Engelse artiest die door Bob Dylan helemaal geïnteresseerd was. Dus hij dacht van, dat kan ik ook. Dus dit is Donovan, Sunshine, Superman.

Accept me for what I am. Dit waren de Swinging Blue Jeans. We gaan door naar nog zo'n Engelse band. En een hele goede zelfs. De Hollies. Stop.

Frank Ijveld met No One Will Ever Know. We gaan naar Cilla Black. Dit is Elfie.

Supergirl van Graham Bonney. Ook in de 60e jaren was er een zanger die veel succes had bij allerlei toneeluitvoeringen en dergelijke. En die dacht van, ik probeer het ook eens in de popmuziek. Dit is Peachy Proby met Youth Come Back.

De Seekers met Morning Town Ride. We gaan door naar Vince Hill. En dat is Take Me to Your Heart Again.

The Shadows met I Met a Girl. Ze dachten van Cliff Richard, die stapte over naar het gebruik van een groot orkest, Norrie Paramer. En we kunnen dit zelf ook wel. Dus dit is het resultaat. The Shadows met I Met a Girl. We gaan door naar Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Get to get you into my life.

Manfred Mann met Pretty Flamingo. Oh, dat is zo'n mooie vogel. Maar dat bedoelden ze waarschijnlijk niet. We gaan naar nog een band die we in het begin ook al gehad hebben. De Beach Boys. Good Vibrations.

0: Dat was weer een uurtje genieten. Met Aldi's uit vervlogen tijden. Tot de volgende keer.
1: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
2: Oh, I think we've come.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Geht's. En uiteraard ging die gepaard met een nummer gezongen door Matthias Reim. Waar gaan we het in dit uurtje over hebben? Ja, nou... Liefde komt erin voor, verlangens, weggaan. We hoorden het net al van Matthias Reim, Als ich fortging. En dat kwam allemaal van het album Die Verdampte Reim. En dat was een box zelfs. Nou, we zullen het merken in dit uurtje. We beginnen in ieder geval met een duet, gezongen door Adam en Eve. Du gehst fort. En ja, als u de toontjes hoort, dan weet u ongetwijfeld waar het om gaat.

Dat waren dus Adam und Eve met het bekende liedje, ja, oorspronkelijk Frans, Tu t'en vas. Maar ditmaal dus van een Duitse tekst voorzien en dan heet het liedje Du gehst fort. En dan gaan we verder met Alexandra. Zij neemt ons mee naar de taiga. Das Lied der Taiga, oftewel Sehnsucht.

En dat was dan Alexandra. Ja, ik moest weer eventjes kijken. Want Sehnsucht is een altes lied der Taiga. Heel mooi. Hele herkenbare stem ook. Klein beetje omvloerst noemen ze dat, als ik me niet vergis. En dan gaan we verder. En dan zijn we aan ons eerste item in dit uurtje of Gates. Straks komt dan ook nog ongeveer halverwege het programma Draai Am Rai. Waarbij twee vocaaltjes verbonden worden door een instrumentaaltje. Voor de... Oh ja, het Leipzig gaan we naar Oostenrijk. De datum is 2 januari 1979. En dan wordt in... Graz. Elke Kaufmann geboren. Zij is aanvankelijk opgegroeid, geschoold als dierenarts. Ze heeft ook nog psychologie gestudeerd. Maar kwam uiteindelijk in de muziek terecht. Waarbij haar muzikale carrière in 1998 begon. In een meidengroep genaamd Zebra. Ze heeft nog in een paar andere bandjes gespeeld. Maar uiteindelijk breidde het succes zich uit. Niet alleen in Oostenrijk, maar ook in Duitsland. Maatschappelijk was ze ook heel erg bezig. Onder andere met een opname voor een Duitse kinderfonds. Waarbij ze samen met een aantal andere artiesten... geld inzamelde voor een kinderziekenhuis, uit mijn hoofd eventjes gezegd. In de Oja Leibniz, ditmaal een duo. Ditmaal zingt ze samen, Alessa dus, met Bernard Brink. Tenne Veil.

En dat was dan Inde. Oh ja, Leibniz Alessa. Alleen zij deed het niet alleen. Samen met Bennett Brink zong ze Tenevai. Andrea Berg. Dat is de volgende artiest op ons lijstje. Du wächst Gefühle. Nou, kom maar.

En André Berg, zij verdwijnt langzaam naar de achtergrond om plaats te maken voor Angelica Milister. En zij heeft het over Weilig die Liebe.

En ook Angelica Milster maakt plaats voor... Nou nee, nog niet Draai en Rij. Eerst nog even luisteren naar Ann und Andy. Ein Herz, das dich liebt.

En toen was het eventjes stil. Want ja, dat overviel me even, dat einde. Ik dacht dat de zon nog wel een poosje bleef schijnen over Corsica. In ieder geval was het de groep Atlantis die het drietaal draai am rij afsloot in dit uurtje of Gates. Het instrumentaaltje dat werd ditmaal verzorgd door Alexandra Schmid op haar prachtige accordeon. En Angie van Burg, zij opende het drietal met Je t'aime, mon amour. En alhoewel de titel anders doet vermoeden, het was een heel geheel Duitse tekst van Angie van Burg. En ja, we gaan nog eventjes door, want Atlantis zijn niet van het podium af te drijven. Ditmaal een medley van een aantal liedjes uit hun omvangrijke repertoire. Atlantis!

En dat was dan de groep Atlantis. En zij hadden een medley van maar liefst 5 minuten. Bataillik, dat is de artiest op, volgende artiest op onze lijst. En ja, wie kent hem niet? Maar hij heeft een boodschap voor Judy. Judy, I love you.

Wat? Wat is het geval? Keiner, kust mich. Nou, Beatrice, kom eraan hoor.

Ja, ik was eigenlijk al een beetje bang, maar dankjewel Beatrice voor dit compliment. Dan gaan we over naar, wachten nog. Een bijdrage van een Nederlandse artiest. Hij heeft ook heel verdienstelijke Duitse nummers gemaakt. Maar het kan ook niet anders, want hij woont ook heel dicht bij Duitsland. We hebben het over Benny Nijman. En hij zingt: Im Himmel darf man sich nicht.

0: En dan is het alweer bijna tijd om afscheid van u te gaan nemen. En dat doe ik ditmaal met een liedje gespeeld door Andy Hekkel op zijn accordeon. En het liedje, dat klinkt u ongetwijfeld wel bekend in de oren.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat file tussen de knooppunt de Waterberg en Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, met leuke muziek. En we hebben natuurlijk ook gasten. We gaan armeloos praten straks. De techniek wordt gedaan door Alexander en hij presenteert ook mee tegenwoordig. Vind ik ook heel gezellig natuurlijk. En verder, ja, alles wat er ter tafel komt, zoals we het al zeggen. Tot 12 uur, de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Promo, de naam. Promo. Heb ik al gedaan. De huisartsenpost krijgen we dan. Ja, dat krijgen we nu. Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-773-7371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet kunnen wachten, zoals Alexander zegt, totdat uw eigen huisarts weer dienst heeft. Dan mag jij nu even.
2: Oh, ik mag wat zeggen. Ja. Nou ja, als u nou geen klachten heeft en u heeft toch zin om er even uit te gaan, dan kom dan naar de studio, want u bent van harte welkom om eens mee te maken hoe zo'n uitzending gaat en om misschien ook wel wat bij te dragen. De studio is gevestigd onder het Theater Strout in Putten aan de Brinkstraat 91. Rechts voor het theater gezien, langs de zijkant naar beneden en dan bent u binnen. U kunt ons ook bereiken via WhatsApp met 06-8309-8309. Telefoon in de studio is 0341-360-148.
1: En dan gaan we nu muziekje draaien, denk ik.
2: Ja, Elton John.
1: Zo.

0: zo is de stamtafel lekker vrolijk en opgewekt ingezet door Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart.
1: Ja, en we gaan een bijzondere plantenexcursie beleven, want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren een unieke plantenexcursie naar het verbrande bos van Landgoed Staverde en de leemputten van de gemeente Ermelo. Normaal gesproken mag niemand deze kwetsbare terreinen betreden. Er bevinden zich zeldzame plantenvegetaties met soorten als ronde en kleine zonnedauw, welriekende nachtorgies, kale jonker en beenbreek. Ook is er een kans om zeldzame vlinder- en libellensoorten te zien. Wandelen gaat in een rustig tempo en er is tijd voor het maken van foto's. Vooraf online reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/excursies. De excursie is vandaag van 2 tot 5 uur en zaterdag 4 juli ook van 2 tot 5 uur. De kosten zijn €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen en €3 voor leden. De excursie start bij het bezoekerscentrum Staverde aan de Staverenseweg 298 in Ermelo.

0: Britney Spears, het voorbeeld dat eeuwige roem ook niet altijd gelukkig maakt. Met een vader die haar wilde regelen, onder toezicht heeft laten stellen. Uiteindelijk redden ze het nog, maar ze weet nog steeds te zingen. From the bottom of my heart.
1: A broken heart.
0: Oh, broken heart, ja.
1: Ja, dat is heel wat anders.
0: Dan wordt het echt triest.
1: Ja, dan wordt het echt behoorlijk slecht. Ja, we gaan luisteren naar een jubileumconcert van Marcel en Lydia. En dat vindt vandaag plaats. En hoe lang doen jullie dit al, was een vraag die ze regelmatig krijgen. Het is in 2026, 35 jaar geleden, dat Marcel zijn eerste liederen voor samenzang schreef. Heel wat jaren later, in 2005, kwam de eerste cd Wat een Liefde uit. Na het uitkomen van dit album kregen we de eerste officiële uitnodigingen om te komen optreden tijdens kerkdiensten en zo ontstond 21 jaar geleden het zangduo Marcel en Lydia. Dus zo lang doen we dit al. En dat vinden wij een mooie reden voor een feestje, zeggen ze. Dit vieren we graag met jullie tijdens een extra jubileumconcert met onze band, omdat het eerste concert zo snel uitverkocht was. We vinden het heel bijzonder om nog een keer samen met hen op te treden en jullie mee te nemen op reis langs de liederen die we tot zover hebben geschreven. Van harte uitgenodigd voor dit unieke concert, wanneer we dankbaar terug gaan kijken op de afgelopen 21 en 35 jaar. Marcel en Lydia treden vandaag op vanaf 8 uur vanavond tot 10 uur in het theater Huis van Ermelo, Raadhuisplein 4 in Ermelo, en de toegangsprijs bedraagt €21,35.
0: En met Frank Boeien, de Frank Boeien Groep, gaan we beginnen aan Treester Nederlands kwartiertje Kronenburgpark.

0: helemaal uit Nijmegen. De Frank Boeijengroep met Kronenburg Park. Heel wat anders nu.
1: Ja, een avond vol humor in Harderwijk.
0: Oh, dat is om te lachen toch?
1: Ja, als het humor is wel, ja. De kelder van Social... Nee, 27 juni verandert de kelder van Social Monks in een bruisende comedyclub. Maak je klaar voor een avond vol verrassende en hilarische optredens. Gebracht door talentvolle cursisten die de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan hun acts. Van sketches en improvisatie tot monologen en zelf PowerPoint-presentatie. Alles kan en mag bij Social Monks Comedy. Verwacht een diversiteit aan verhalen. Van spannend en soms een beetje gek, tot ontroerend en altijd met een flinke dozen luchtigheid en humor. Het wordt een unieke avond waar je kunt genieten van verse comedy in een gezellige sfeer. Kom langs en laat je meeslepen door de creativiteit en de lachwekkende optredens van Social Monks Comedy. Het is de perfecte gelegenheid om een leuke avond uit te beleven en nieuw talent te ontdekken in het hart van Harderwijk. Ja, ik zou ervan gaan stotteren. Moet ik niet doen. Het adres is Cultuurkust aan het Klooster 4 in Harderwijk. Vanavond de aanvang om 7 uur. En wat de toegangsprijs is, dat staat er niet bij. Misschien is het wel gratis.
0: Ja, dat hebben we vergeten op te zoeken eigenlijk.
1: Ja, dat hebben we vergeten. Doe je dat zo meteen nog maar even. Maar
0: ik denk, ik weet niet of dat lukt, maar er is vast wel ergens
1: iets te vinden. Want het
0: op
1: staat
0: internet
1: er,
0: te vinden.
1: Ja, maar het staat er niet bij het bericht. Dus, maar in ieder geval.
0: Zoek op internet.
1: Dan, we zoeken het op en dan horen we het vanzelf.
0: En Harderwijk bewijst me weer dat humor op straat ligt.
1: Zo is
0: aan
1: dat.
0: Aan het Klooster 4.
1: Ja.

0: Na 2000 jaar was dit De Kast. En intussen zijn bij ons aangeschoven Jannie en Jannie uit het verre Ermelo. Voor een half uurtje armeloos praten.
1: Ja, maar dat gaan we dus helemaal doen. En ik denk dat je eerst begint met muziekje.
0: Ja, traditiegetrouw beginnen we dat in te leiden met... Jawel.
1: Wim Sonneveld, het dorp.
0: Het dorp.
1: Ja.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok.
1: En dat was wat Alexander net al zei, Wim Sonneveld. En de dames zitten inderdaad hier aan tafel. Goedemorgen, Jannie en Jannie. Wat gezellig dat jullie er weer zijn.
2: Ja.
1: Ja, vorige maand zouden jullie er zijn, maar wegens de TT van Assen moest er geruild worden op een of andere manier.
2: Ja, er is dit weekend TT natuurlijk. Ja. De laatste zaterdag van de maand is er al TT.
1: Ja.
2: Ja, en Jan is een motorfanaat natuurlijk.
1: Ja.
2: Die zei al, willen jullie ruilen? Nou ja, wat maakt ons uit?
3: Ja, ja. We binden
1: natuurlijk. En jullie zijn niet met de motor?
3: Nee, we binden met de...
2: Nou, met de motor snap de fiets. Dus toch een beetje gemotoriseerd.
1: Ja, toch ja. Wel. Ja. Nou ja,
2: dan ja, maar dat, toch... ik, dat is nou wel lekker om met de hitte. Van, je hoeft niet je eigen in te spannen om hard te fietsen natuurlijk. Hè. Dat hoort een beetje vanzelf.
3: Ja, het is heerlijk om te fietsen over de hei. En het bos kun je...
1: Ja, dat ideaal, is ook zo
3: dus
1: natuurlijk.
3: Dus je houdt het nog wel een poosje vol zo. Maar het is wel erg heet.
1: Ja, echt
3: en
1: wel.
3: Dat maakte dat we er ook over dachten. Jannie en ik hadden het er gisteren even over. We moeten eens even terugkijken op vroeger. Hoe was het toen eigenlijk in die zoemers?
1: Ja,
3: als we er nou eens wat aan herinneringen aan opholen. Van vroeger was het voor mijn gevoel altijd mooi. Ik kan me niet anders heugen of de zoemers waren met zon overgoten.
1: Ja, ja.
3: En wat ik me dat is zo'n herinnering. Of dat echt zo is, dat weet ik niet. Maar in mijn herinnering wel.
1: Wel ja.
3: Altijd prachtig weer. Altijd zon en altijd leuk met andere kinderen in het bos speulen bij ons achter thuis.
1: Ja.
3: En dan hadden we in de buurt, woonden we in de buurt van Strand Horst. Dus als mijn moeder, we hadden thuis 5 meiden. Dus als mijn moeder ons helemaal zat was en dan zei ze, vooruit, gewoon maar eens even naar Strand Horst toe.
1: Oh ja.
3: Kun je door, want je kon eindeloos lang lopen de zee in, zeiden we dan. Toen was de polder natuurlijk nog niet.
1: Nee.
3: En dan kon je eindeloos lang lopen, maar het bleef ondiep, hè?
1: Ja.
3: Dat woord er door toen nog. Ja, als ik... Als je er nou op terugkijkt, denk ik van, oh, wat was dat een mooie tijd. Dan ging je over de Horloze weg, zo die kant op. En dan liep je door dat riet.
1: Ja.
3: En dat hoge riet vond wat zo spannend. Want wat zou er allemaal in dat riet zitten?
1: Ja, je weet maar nooit.
3: En dan
2: aan je voeten.
3: Nu kreeg je allemaal van die mooie zwemschoentjes aan. Hè? Of oude schoenen of zo. Dat was toen er niet bij. Dus je moest je over dat want een stuk was dus weg.
2: Ik weet niet wat het was.
3: Hè?
2: Ja.
3: Die hadden ze gewoon weggemeisterd voor de kinderen of voor mensen om het woord erin te kunnen.
1: En dat deed zeer aan je voeten.
3: Oh, wat dacht je? Dat deed heel zeer. Maar we kwamen er wel.
1: Ja.
3: En we kwamen er ook weer uit. Dus,
1: zo is dat. Dat blijkt wel. Je zit er nog.
2: Ja, dat was 16. We gingen altijd, als we gingen zwemmen, gingen we altijd op bij de perenboom, zei we dat altijd.
3: Ja,
2: van de Riebroeksweg en weggetje leep naar zee toe. En, maar bijvoorbeeld zei altijd gelijk, denk erom dat je die hekken dicht doet. Want er lopen allemaal koeien natuurlijk.
1: Oh ja.
2: Hè? Denk erom dat je die hekken dicht doet. Nou, dat deden we dus keurig netjes.
1: Ja. Maar jullie liepen door de weilanden heen dan?
2: Met fiets.
1: Oh, met fiets.
2: Was een poortje. Was altijd zo'n poortje. Ik zie het poortje nog zo van me.
1: Ja.
2: En, maar die trek je natuurlijk doorheen. Een pierde of op je de wagen, weet ik veel. Maar in ieder geval... En dan kwam je ook bij dat riet, net wat Jannie zei, door dat riet heen. Even binnen alles aan het trekken en wees om een poortje te maken. Maar dat was geen begin dan. Maar je wel een dag mee zo, dus dat was natuurlijk wel een leuke bezigheid.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En mijn broer Martin, die had een heel klein bootje. Toen hij in die tijd was, dat programma op televisie van Bonanzo was toen zo
3: populair. Ja, ja, ja, ja.
2: Martin had een bootje, die heette met letters opgeschreven Bonanza. Dus af en toe moest er weer. Maar het water was zo leeg.
1: Ja.
2: Dat je bleef op de grond stonden. We moesten een hele lijn drukken de zee in. En dan eindelijk, Maar wat het mooie vind, wat ik me altijd bijgebleven is, dat het water zo kraak en kraakhelder was.
1: Zo
2: kraakhelder, dat je zag de golfjes van het witte zand of gele zand, zag je zo onder het water.
1: Ja.
2: Prachtig.
1: Ja.
2: Wat mooi.
1: Ja.
2: Maar ja, goed, toen kwam die polder en er kwam het Veluwemeer en het water is... Nooit meer zo helder geweest als toen.
1: Nee. Dat is dan weer het nadeel, hè?
3: Ja.
2: Oh, dat vonden we dat jammer.
3: Ja, dat was ook zo. Maar alles... Ik weet ook nog, Jannie, dat in de begin jaren 60 ben ze begonnen met die 28, hè, die snelweg aan te leggen. Dat was ook mijn eerste kennismaking met buitenlanders. Maar het was ook een schok, want op een gegeven moment hadden we deur dat we zo niet meer over de Horloosweg door konden lopen.
1: Nee.
3: Naar de zee, hè?
1: Nee.
3: Want er kwam een diepe sloot, hè? En, die is er nog, die sloot. Want er moest natuurlijk grond komen. Maar er werkte volgens mij Algerijnen aan.
1: Oh.
3: Dat waren deskundigen op het gebied van die riool, die grond. Ja. Alles door in de grond leggen wat nodig was. Ja. En daar hebben we wel eens met heel veel verbazing naar zitten kieken. Hmm. Dat was toch ook in het begin jaren 60. Ja. Weet ik nog wel.
2: Ja, en dat is die hele...
3: Maar dat was echt... ik vond dat heel indrukwekkend. Want je was dat helemaal niet gewend. Dat je allemaal vreemde mensen door in die omgeving van ons zag. Nee. En zag je ineens allemaal buitenlanders door aan het werk. En dan ook nog eens... Als we naar de zee gingen, dan werd dat... Ja, in Lothen was dat niet meer mogelijk.
1: Nee, dat kon niet meer.
2: Nog steeds niet. Knalde in het voor je.
3: Nee.
2: En toen moest dan natuurlijk die... De Velumeren moest helemaal uit de bagger worden.
3: Mm-hmm. Ja, daar hebben ze voorgeul gemaakt.
2: En voorgeul kwam er. Die mensen die kwamen heel veel bij ons thuis.
3: Ja.
2: We hadden een loonbedrijf en ik weet niet meer hoe dat kwam. Maar die mensen zaten heel vaak 's morgens vroeg bij ons aan de koffie door aan het werk waren.
3: Ja.
2: Moest hij komen binnen natuurlijk, want ze was mijn moeder. Maar ze zijn heel veel bij ons, hadden heel veel contacten door met die.
1: Maar waren dat ook buitenlanders dan?
2: Nee, dat waren
1: gewoon Nederlanders.
2: Toen is er nog een jong verongelukt. Hoe weet ik nog wel? Die is van zo'n bagger afdoken. En die breekt zijn nek.
1: Och jee.
2: Ze moet altijd bier blijven. Ja. Dat dingen onthouden, hè?
1: Ja, dat zijn dingen, ja.
3: Ja, dat zijn allemaal hele bijzondere. Ja, Jani woonde in Tellecht, hè? Maar achter in Tellecht. Dus dat was voor ons, ik weet niet hoe ver weg. Dus jullie hebben
1: dat
3: was
1: bijna buitenland.
3: Dat is bijna buitenland.
2: Ja, buitenland, want daar kwam ik nooit. Hoe ligt het bij elkaar van een 1,5 kilometer?
3: Nou, wel verder. Van ons thuis naar jullie thuis was een heel eind.
2: Ja, dat was een heel eind. Dat is wel 3 kilometer.
3: Ja,
1: maar hoe leerden jullie elkaar dan kennen?
3: Op school.
1: Op school.
3: Van klas 1 tot en met 6 aan de Horsterschool.
1: Ja.
3: Horst en Tellecht is het eigenlijk, maar we zijn altijd Horsterschool natuurlijk.
2: Horsterschool, maar die stond ook in Horst, want het beekje loopt aan de andere kant van de oude graanhandel. Wat zat hoor?
3: Nee, precies ertussenin. Bij Korthuis achter het huis, daar loopt de beek en dat is de splitsing tussen Tellecht en Horst.
2: Ja, ik doe bij...
3: Bij Verhoef. Tussen Verhoef.
2: Ja, Verhoef, daar heet het weiland en dan bij Noord het weiland loopt een beekje.
3: Ja,
2: maar die loopt toch achter de... Wat is dat?
3: Nee, ik zie het bij de coöperatie.
2: Ja, door achter. Dan loop je achter de deur, maar maakt niet uit.
1: En hoe heet die beek?
3: Is dat de Horsterbeek?
2: Horsterbeek is dat?
3: Ja, Horsterbeek.
1: Horsterbeek.
3: Horsterbeek stel altijd.
2: Dat is eigenlijk een beetje kinderachtig, want het loopt ook een stukje de Tellig. We zouden er Horsterusium kunnen maken.
3: Dan moet dat stukje met Tellichterbeek. Net als de beek bij Uddelenbeek en dan Leuvenumse beek.
2: Ja, dat
3: en dan Hierdense beek.
2: Het is me wel goed.
3: Zo geeft dat goed, hè?
2: Want ik moet de Horst, ik had wel een beetje de vriend uit. Ik ben met een kerel uit Horst getrouwd, dus ja.
3: Ja, zo komt het samen.
2: Dus...
3: Maar ja, in ieder geval...
2: En ik woonde ook in Horst, hè?
1: Ja.
2: Ik woon op Zeerlo.
1: Oh.
3: Ja, nu hoor, bedoelt ze. Vroeger niet.
2: Nee. Vroeger niet, maar nu getrouwd ben en woon ik op Zeerlo. Ik woon tegen Zeerlo aan. Dus ik zeg altijd, als ik ergens ben, kom tegen Hart. Kom, we gaan nu van Zeerlo. Kom, we gaan op Zeerlo aan.
1: Oh ja, zo. Ja.
2: Ja. Ja. Ik kan wel zien, ik woon in Horst. Ik vind Horst helemaal geen mooi... Is zo'n mooie naam. Ik vind Zeerlo is een 10 keer mooier naam.
1: Ja, dat is wel mooi. Klinkt wel heel mooi.
2: Klinkt toch veel mooier. Ja. Maar ik weet, heel veel mensen vonden dat niet zo prettig. Het is een poosje, een half joortje geweest. Dat halverwege de Horsterweg stond een bord Zeerlo. Maar er zijn mensen tegen in opstand komen, want die wilden niet op Zeerlo woenen.
1: Oh ja. Want dat was beladen.
3: Dat schept wel verwarring met de instelling. Ja, dat ging om.
2: Omdat het instelling ook, maar ook mensen vonden het ook niet leuk.
3: Ja. Maar het is wel een chique naam. Het is nog een beetje verwant met het klooster vroeger. Hè?
2: Ja, ik vind het heel mooi. Dus ik zeg altijd, ik woon op Zeerlo. Ik woon er ook tegen dan. En ik heb ook heel veel met Zeerlo.
1: Toch wel?
2: Ik heb er altijd gewerkt.
1: Oh ja.
2: En ik heb vrijwilligerswerk. Doe ik nog.
1: Nog? Ja,
2: ja, ik doe een koor op Zeerlo.
1: Oké. Okay.
2: En dat is een koor. Dat is geen koor. Het is een uur zingen met de bewoners.
1: Oh.
2: En dat doe ik al 36 jaar. Dus, en dat is een feestje. Elk uur is weer een feestje.
1: Ja, ja.
2: Zo mooi, zo mooi.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed, anders zou ik het niet zo lang volhouden.
1: Nee, dat is ook zo.
2: En op de woensdagmiddag ga ik altijd bij mijn schoondochter. Die zit op de dagbesteding. Ga ik door een middagje helpen.
1: Oh ja.
2: Ja, ik kom er nooit los van.
1: Nee. En dat hoeft ook niet.
2: Nee, ik vind het prachtig.
1: Ja.
3: Ik ben opgegroeid tegen Zeerlo aan.
2: Ja, je zit hem net
3: de buren woonden op Zeerlo.
2: Ja, Zeker ook altijd.
3: Het boerderij op Zierenlo. En daar heb ik ook altijd mooie herinneringen aan. En de jeugd kwam je natuurlijk veel op Zierenlo. En onze buren, hele goede burenfamilie van de Pool. En ja, maar als ik aan vroeger denk, dan is het toch ook wel dat we altijd de tuinopbrengsten moesten wegwerken.
1: Oh.
3: Oh, wat hebben we allemaal met elkaar een bonen afgeholt, een andivie gesneden en wassen met elkaar allemaal.
1: Toch wel leuk.
3: En dan, vakantie was er niet bij, dat hebben we ook nooit gemist, want nee. We konden genoeg speulen door in de buurt. Maar we gingen wel altijd, mijn herinnering was dat één keer, maar misschien was het dus vaker, naar de markt in Putten.
2: Ja,
3: nou, dat was echt een uurtje, en dan gingen we door ook een ijsje eten.
1: Ja.
3: En we gingen altijd een keer langs Leuvenum, een fietstochtje maken, langs kasteel Staverde en dan bij de Leuvenumse beek. Bij het watervalletje van Leuvenum, dan mochten we dan altijd die bergen, noemden we dat. En dan waren we als kleine kinderen zo trots als een pauw, want dan mochten we die bergen oprennen. De hei van die hele hoge bosbergjes.
1: Ja. Ja.
3: Maar dat vonden we geweldig.
1: Ja, klein kind is dat heel mooi natuurlijk.
3: En mijn zussen en ik zeggen nog wel eens tegen elkaar, goh, wat hadden we het toen ook eigenlijk goed met elkaar. Nu weten ze niet waar ze heen moeten gewoon. Mm. Het is nooit genoeg, het is nooit te ver, het is nooit te veel. Maar nu, als je nu kijkt van hoe je de vreugde van genoot, gewoon bij Boshuis 3, was vroeger in mijn jeugd, nog een, in onze jeugd moet ik zeggen, ja, niet, want ik ben even oud, van dat was nog echt een boerderie. En die mensen woonden er aan de voorkant en dan hadden ze bij hun huis zo'n vierkante bakstoel en daar hadden ze allemaal ijsjes in.
1: Oh,
3: en dan hadden ze aan de overkant zo'n zitje. Nou, dan mocht je dan gewoon zitten om je ijsje op te eten. En was dus
1: de
3: rusthof Boshuis 3.
1: Ja, is wel veranderd dan.
3: Ja, het is heel hoewel, doorvalt het wel mee. Natuurlijk ook in de bossen en zo is er heel veel te herkennen van vroeger.
1: Ja,
2: dat is voor.
3: Ja, want een poosje geleden, dat vind ik ook nog wel leuk. Toen, Jacco is ook heel erg geïnteresseerd in de zoon van de historie. Toen ben we daar vlak achter. Daar loopt een pad, dat is aangelegd voor de koningen onze vroegere koningen. Mm. En daar loopt dus een pad vanaf Apeldoorn. Zo vlak achter het Boshuis 3.
1: Oh.
3: En dan stopten ze door om wat te drinken. En dan gingen ze schieten op een boom.
1: Ach.
3: En dat verhaal is ook opgenomen in een historie van Putten.
1: Een
3: boek staat op de site.
1: Ja.
3: En dan gingen ze schieten dus op die boom. Dan was gewoon de koning met zijn gevolg.
1: Ja, ja.
3: En gingen ook op jacht natuurlijk in die bossen.
1: Ja.
3: En dan denk ik, goed, ja, Ermel Putten, Harry Wiek hier. Er is veel meer in het verleden gebeurd dan jullie wel weten.
1: Ja,
3: hè?
1: Dat is ook zo. En het is maar goed dat dat doorverteld wordt eigenlijk.
3: Ja, van die eenvoudige dingen eigenlijk.
1: Ja. Maar je genoot ervan.
3: Ja. Ik vind het altijd leuk om dingen van vroeger te
1: toch?
3: Weten.
1: Ja.
3: Ja, en nu is er veel meer aandacht voor. Hè? Kijk maar naar dat onderduikersdorp.
1: Ja,
3: daar bij 3.
1: Dat is nu ook weer helemaal in de belangstelling. Wordt helemaal opgeknapt ook?
3: Ja,
1: of zo?
3: Evert van der Beek geeft er ook rondleidingen naartoe. Hè?
1: Ja.
3: En je kunt natuurlijk zelf naartoe.
1: Ja,
3: er is heel veel. Hè?
1: Ja.
3: Bos, dat, eigenlijk wat we nog hebben. Hè?
1: Ja, dat
3: bos,
1: zeker.
3: Bos, hei, water. We hebben in onze omgeving, het is allemaal wel heel erg veranderd.
1: Ja,
3: behalve dan de bossen, dat is grotendeels alleen hoger de bomen.
1: Ja.
3: Maar het is wel hetzelfde gebleven in de vormen.
1: Ja, dat is zeker.
3: Maar dat is,
1: daar moeten we zuinig op zijn.
3: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, dat is zeker.
3: Maar dat heeft voor boeren weer minder leuke gevolgen natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar
1: was weer een heel gedoe over gisteren.
3: Ja.
1: Dus,
2: ze willen de boeren weg hebben, dat is makkelijk zat.
1: Ja.
3: Nou ja, dat Natura 2000 gebied. Dat
2: ik geloof er helemaal geen klap van.
3: Oh, nou, dat is een ander verhaal.
2: Ik geloof er helemaal geen klap van.
1: Nee, het kan.
2: Nee, van het hele stikstof. Probleem, ik geloof er helemaal geen bal van. Als je 20 uur 40 bent, dan zeggen ze van, daar zaten we helemaal fout mee. Ja. Ik hoop het voor de boeren, want ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, het is het ook heel erg.
2: Ik vind het verschrikkelijk voor de boeren.
1: Je zal maar het hele een bedrijf hebben dat je weg moet.
2: Ja, dat is toch verschrikkelijk. Je komt maar en zegt, je huis moet weg, want we gaan dat en dat doen.
1: Ja.
3: Nou, zo geet het ook niet hoor. Zo geet
2: nee,
3: het ook
2: maar
3: niet
2: dat komt er wel een klein beetje mee, want je voelt wel de hete hooi in je nek van, we moeten weg.
1: Het is ook... Je leeft ook niet prettig als je daar woont dan.
2: Nee.
1: Nee, dat is ook zo. Van, altijd hangt die dreiging op je bedrijf dat je weg moet. Ja.
3: Aan de andere kant denk ik dan wel goed, zonder dat je, dit is natuurlijk vooral een politiek verhaal ook. Maar het is niet zo dat ze ineens zeggen van nou weg. Maar zeker is er bij de boeren, de paapboeren, de poolburen, boeren die nog binnen in Leuvenum en
2: die zitten in een gevaarlijk gebied.
3: En die weten gewoon een opvolger hoeven niet te hebben.
2: Het heleboel bedrijven.
3: Het is een afbouwsysteem.
2: Stoppen automatisch aan natuurlijk. Ja.
4: Maar aan de andere kant vinden ze ook wel weer, denk ik, als boer oplossingen om dit weer op te vangen. Wet ik. Kunnen wel heel somber doen ze natuurlijk ook altijd. Als het op aankomt, weten ze toch altijd wel weer iets te verzinnen om een techniek of een methode.
2: Ja, ze zijn wel heel vindingrijk, dat wel natuurlijk. Maar als je zegt stikstofprobleem aan, nou, laat ze eerst al die vliegtuigen maar eens aanpakken.
3: Dus dat betekent dus, dat vind ik dan wel, dat vind ik dan weer de discussie met Lelystad, dat we eerst onszelf voor de spiegel moeten zetten. Zolang als we vliegen, en we vinden dat de Lelystad niet kan, dan moet je ook niet vliegen.
2: Ja, maar ik denk, al die mensen die even gaan shoppen in Barcelona, gaan shoppen in Londen. sorry hoor, ik vind, dan moeten ze de rem opzetten op al die vluchten.
3: Maar dat moeten mensen zelf doen, Jannie, dat is het punt.
2: Ja, nou, dat moet zelf van de regering kunnen ze ook, maar dat doen ze niet, want...
3: Nee, want dat bij Nederlanders heel gevoelig voor opleggen. Daar houden we niet van.
2: Nee, dat doen we niet. Daar doen we niet van.
3: Dat moet allemaal met consensus, met overleg en met...
2: Ik ben altijd een beetje kort door de bocht.
3: Dus we moeten eerst onszelf in de spiegel
2: Ik ben een beetje kort door de bocht soms af en toe. Maar dat vind ik niet erg, maar...
3: Geeft ook niks. Dat maakt de discussie levendiger.
5: Ja, zo is dat. Ja.
4: Nou, jullie zullen niet gauw vliegen naar Barcelona, hoor ik al.
2: Ik niet.
4: Nee, hè?
2: Nee, ik niet. En ik vlieg sowieso niet.
4: Ik ben goed bezig.
2: Heel goed bezig. Jagen met de auto overal heen. Ook niet goed.
5: Nee, dat is ook zoiets, ja.
2: We doen er allemaal aan mee.
5: Oh, maar ja.
2: Ach, ja.
3: Maar als je dan nog maar even terugkomt op de mooie dingen. Hè, jullie zitten hier nu. En heb je zo'n leuk programma.
2: Ja, toch?
3: Dat voor heel veel mensen uit de buurt. Niet alleen voor de Armeloers, maar ook voor de Puttenaren.
2: Ja,
3: de Wiekers en de Niekarkers.
2: Ja.
3: Heel
2: en
3: goed
2: in de polder,
3: te volgen is. Wat willen we meer, hè?
2: Ja.
5: Ze luisteren allemaal. Ik probeer zelfs aan mee te proten.
3: Mee te proten.
4: Je raakt besmet, hè?
3: Ja.
5: Wat zeg jij?
4: Je raakt besmet.
2: Oh ja, ja. Helemaal besmet met het dialect. Ja. Nou, binnenkort hebben we toch ook weer een dialect in Armelo nog wat, hè?
3: Ja, 29 juli. Ja.
2: Wat is er dan? Dialect proten.
3: En de oogstfeest komt binnenkort.
2: Het oogstfeest komt er alweer aan.
5: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja.
3: Ja,
5: dus we zitten te hopen dat het niet zo heet is als nu.
3: Dat is al binnenkort, zag ik.
5: Ja, iets minder heet.
2: Vorige week moest ik zingen met de VVK in Armelo, was vette la muziek.
5: Oh ja, dat weet ik. Ja.
2: Hartstikke mooi, bloedheet, allemaal met die mooie pakken aan.
5: Ja.
2: Oh,
5: dat waren jullie in klederdracht?
2: Ja.
5: Oh jee, ja.
2: Ja.
5: Oh, de Verenigde Koren bedoel je? Ja, de Verenigde Veluwse Koren. Ja. Zo moet ik het zeggen. Ja.
2: In helemaal vol ornaat.
3: Maar het was mooi.
5: Ja, dat is
3: en het
5: best.
3: Was in het dorp ontzettend gezellig.
2: Prachtig.
3: De hele dag door.
5: Ja,
3: 74 optredens van mensen die wat deden. Dus,
5: ja.
3: Hè?
5: Ja.
3: En dan wisselen ze ook. Hè?
5: Ja,
3: ze zitten niet...
5: Het is twee dagen, hè?
3: Nee, één dag.
5: Of één dag.
2: Vrijdagavond is de opening, hè?
3: Vrijdagavond is de opening, dat is zo.
5: Oh ja.
2: Hartstikke leuk. Maar weet je... Ik had geen zin in mijn boerenpak, toen jullie kloor waren met zingen, om nog eens even bij die en bij die en bij die te gaan zitten en kieken.
5: Nee.
2: Want bedacht je eigen wel, je waren blij, ik kloor met zingen. Nu zijn onder de douche natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Maar ik had zo graag eventjes willen gaan kieken bij die club. Ik denk dat ze uit Harderwijk komen met ukuleles en zo.
3: Oh ja.
2: Ik heb wat met ukuleles.
3: Ja.
2: Toen ik jaar of 8 was, ik zat eerst op orgelles, traporgelles.
5: Oh ja, ja.
2: En want ik ben gek van muziek, dat wel. Dus, en mijn moeder kon een beetje orgel spelen, dus ik denk, ik moet dat ook leren. Maar toen kwam er in ons huis meneer Maas met zijn gitaar en ukulele. En ik heb mijn moeder zijn kop gek geschoten of ik een ukulele mocht.
5: Ja.
2: Vond dat zo mooi, dus ik heb een ukulele gekregen.
5: Oké.
2: En ik vind dat zo'n leuk instrument.
5: Ja.
2: Prachtig.
5: Ja.
2: Ik heb er nog één.
5: Speel je er nog op?
2: Ik heb nog atroos in mijn vingers en mijn vingers willen niet meer.
5: Oh, ja.
2: Dat vind ik zo jammer.
5: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Dat vind ik zo jammer.
5: Ja.
3: Ja. Ik heb er ook op gezeten bij meneer Maas, hoor. Op
2: ja,
3: jij
2: ja, ook. Hij heeft minder gezeten.
3: Dat weet ik niet meer, maar ik heb er wel op gezeten. Ja.
5: Dus jij speelt ook ukulele?
3: Ja, toen wel, toen nu niet meer.
5: Ook niet meer. Nee.
2: Nee. Maar ik heb
3: een vriendin, die schreef de liederen voor de Kokkels en Mokkels.
5: Oh ja, ja, die ken ik.
4: Dat is ook zo leuk.
3: Ja. En die speelt dus binnen dat koor ook op de ukulele.
5: Oké, okay, ja.
3: Ja. Ja. En accordeoniste binnen BM, maar de ukulele
5: ja.
3: ook.
5: Dus ja, maar dat koor, dat ken ik wel.
2: Henk van Hemelse vrouw.
5: Ja, die zingt er ook in.
2: Henny is een nicht van.
3: Ze zijn heel veel bekende zingen erin, maar het is gewoon een apart koor, hè, met toch een...
2: Ja, ik vind ze leuk.
3: Het is de insteek van beweging en muziek is heel leuk, hè. Ze hebben een poosje geleden gezongen, dat was op de Konings... Hoe noem je dat? Het Koningsdag?
5: Ja.
3: Toen hebben ze gezongen met het Harderwieke... Het Harderwieke Mannenkoor.
5: Oh ja, ja.
3: Die doet altijd een afsluitend concert in de Plantagekerk. En die had dit jaar de Kokkels en Mokkels niet genodigd.
5: Kokkels en Mossels.
3: Dus wil je er ook heen? Ja. Jenny ben ik.
2: Oh, je bent met Jenny geweest. Ja.
3: En dat is al geweldig. Maar ook vooral die mannen. Want hoe ze dan op elkaar reageerden, was ook heel leuk. Ja, dat was heel leuk.
5: Ja, dat zijn leuke opmerkingen. Om dat mee te maken.
3: Ja. En muziek is ook verbindend, denk ik dan altijd. Dat zie je op zoals vorige week met het Verder de La Muziek, dan ik ben op verschillende plekken geweest, maar overal zie je groepjes mensen die met elkaar proten.
5: Ja.
3: En je hebt hele kleine schalige iets, hè, door één of twee mensen optreden. En zoals in de dialoog, grotere groepen.
5: Ja, grotere
3: optreden. Maar en overal
5: kerk,
3: zie je
5: in
3: mensen...
5: In de kerk wordt er ook opgetreden.
3: Ja, alle kerken.
2: Twee keer over.
3: Ja, Reobotkerk, allemaal eigenlijk. Ja. Nou, de meeste tenminste.
2: Ja, we willen eerst in de Emanuelkerken zingen. En verloor toen het kerkelijke centrum
3: Maar dat is zo leuk, want je ziet overal weer andere mensen.
5: Ja.
3: En je ziet ze met elkaar proten. Ja, en het is een reuring. Ja. En het was gelukkig, dat zeg ik nu er wel bij, niet zo heet als nu.
5: Nee,
3: het was gewoon heel goed te doen.
5: Het was lekker weer, ja.
3: Ja, je moest wel een beetje zorgen dat je in de schaduw kwam. Maar er werd ook hier en door wel wat rekening mee gehouden.
5: Ja.
3: Want ik ben bijvoorbeeld bij Riemer ben ik geweest. Daar traden twee personen op. En die dat was normaal altijd in de winkel, maar was nu in de tuin. Maar dat is een verrassend grote tuin erachter. Die hadden een grote bak met allemaal van die grotere paraplu-stoel. Dus kon je zo je paraplu boven je houden. Ja. En dat optreden was ontzettend leuk.
5: Ja.
3: En zo hadden ze overal ook wel maatregelen genomen.
5: Ja, er werd rekening mee gehouden.
3: En zelf kon je ook wat meenemen.
5: Ja, natuurlijk.
3: Hè? Dat je een beetje in de schaduw kon verstaan. Ja, het was echt dat je in de schaduw kon verstaan. Ja, het was echt leuk. Het was ook weer een groot succes.
5: Ja, de hoeveelste keer was dat?
3: 17.

0: gratis.
1: Ja, dat wel.
0: Die betalen
1: maar
0: niet.
1: Maar de organisatie moet ze wel verzekeren.
0: Ja,
1: voor alle
0: maar
1: andere
0: en,
1: dingen.
0: En ze ja. moeten gewoon, je moet zorgen dat er ambulances beschikbaar zijn. Ik weet niet wat voor dingen allemaal moeten beschikbaar wezen. Voordat je toestemming kreeg. Want ik zag ook legio mensen van de EHBO rondlopen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Heel veel heb ik er gezien. Ja, die delen het niet, maar van de steeds verschillende mensen. Denk, oh, daar lopen er weer een paar.
1: Ja.
2: Hey, allemaal vlucht. Dat zei u en ik van het Oogstfeest ook al eens. Hij had zoveel regels. En er was er één bij, ja, dan moet je hem lachen. Vluchtenroutes. Je kunt alle kanten op door van het veld.
1: Ja, alle kanten op.
2: Je stort er wel bij.
1: Ja.
2: Want dan moet hij weer handhaven.
0: Dan ben je protocolleur en dan ga je het volgen.
2: Vluchtenroutes.
1: Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Je weet het nooit natuurlijk. En anders moet de gemeente maar wat eraan betolen, denk ik dan. Ik ben niet zo scheutig. Nou, maar als je ziet wat een succes dat is, dit soort feesten.
1: Ja, natuurlijk.
0: En hoe verbindend dat werkt. En hoe je Ermelo door mee in de spotlights zet, om het maar eens in een eigen tijdswoord te zeggen.
1: Ja.
0: Dit kreeg het ook bekendheid. Net zoals de braderie bijvoorbeeld.
1: Dat is ook
0: een Zoomers evenement.
1: Dat begint binnenkort ook
0: Maar er komen mensen van heinde en ver komen de veuren.
2: Ja, dat is ook naar ons koor toe, hoor. Want ik zou je vertellen, ik had de buurvrouw, die ben voor 6 uur terug. Die woonde achter ons, die ben verhuisd. En ik was kloor met zingen te zitten tegen mijn komt ze naar verloop. Ja, niet ben je hier? Ik zeg, ja. Ik zeg, vrek, Kitty, ben je hier? Ja, zegt ze. Ik zeg, wat doe je hier? Ja, zegt ze. Ik las het in de krant, vette la muziek. Denk je tegen een man eroverheen. Ze ben in de trein gestapt. Nou, dat is een mooi makkelijk station, Ermelo.
1: Ja.
2: Dus loop je zo dorp in. Zegt ze, ik ben vanmorgen in de Emanuelkerk naar jullie wezen lusteren.
1: Ja.
2: En ik ben helemaal weg ervan.
1: Nou.
2: Jongen, wat vond ik dat mooi. Zegt. Ja. Ik zit tegen een man, ik ga ook naar het centrum toe. Ik wil ze nog een keer horen. Leuk is dat.
1: Leuk, dat is waar.
2: Paterswolde.
0: Oh.
1: Zo.
2: Maar in ieder geval, ik vond het al leuk dat ze kwam luisteren. Maar ik vond het ook leuk dat ik weer even...
0: De reactie.
1: Dat is heel leuk.
2: Ik ben verhuisd. Ik zei, nou, die zie je nooit weer.
0: Nee. Maar dat is toch grappig, hè?
1: Ja.
0: Van die leuke ontmoetingen. Ja. Ben absoluut succesnummers. Ja. Dus die moet je nooit teniet doen door een beetje geld.
1: Dat moet blijven.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En anders moeten de Putterse mensen of de ermeloze mensen ook maar een duit in zakje doen.
0: Ja, ik denk dat een heleboel dat helemaal geen probleem zou vinden. Als ze een fooiepot zouden neerzetten bij wie ze spreken ergens. Dan komt er heus wel van binnen, hoor.
2: Ik heb er nog niet weer over gehoord, hoor. Dat ze het geld niet hadden, maar in ieder geval hadden ze het erover. Met ons koort zijn, moeten we er volgend jaar weer in. Nou, toen zei de voorzitter van, het is nog de vraag, want het is misschien of het wel of niet doorgeet.
1: Ja.
2: Maar goed, we hebben heerlijke zongen en...
0: We wachten het af.
1: Zo is dat.
2: Misschien dan volgend jaar weer
1: en volgend jaar gewoon weer.
0: Hoe dan ook.
1: Maar een keer met de pet rond.
0: Ook hier, hè? Zeker als we over 10 jaar winnen, dan hebben we mooie herinneringen aan dit soort dagen.
1: Ja, toch? Ja.
0: Of het er dan nog is of niet, dat maakt niet uit. Maar dat is toch wel, zeker bij het ouder worden, dan denken we, goh, wat hebben we eigenlijk toch een prachtige dingen
1: meegemaakt.
0: Ja, en het doen, hè?
2: Dat we aan de stamtafel zaten.
0: Hele simpele dingen.
2: Ik dacht dat je dat ook een beetje bedoelde.
0: Oh ja, dat soort dingen.
2: Alles, dat is heel zonde.
1: Ja. Maar we gaan jullie eruit gooien.
2: Dat had ik in de gaten.
1: Want het is tijd voor.
0: Nou, ik zal proberen
1: het
0: nog zelf te lopen.
1: Ja, dat is goed. Dat
2: trek je
1: nog
2: vrijheid weer.
1: Okay. Ja. Fijn dat jullie
0: er
1: waren.
0: Fijn dat we hier konden komen.
1: Ja. En geniet nog van het mooie weer. Ietsje minder.
0: En tot een volgende keer.
1: Dank je wel weer.

0: فيلو اف ام.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Sing You a Song van BZN luidde het tweede uur van de stamtafel in. Welkom terug allemaal bij ons en dat is Trace hier naast mij. En ik ben zelf Alexander en ik ga gauw mijn mond houden omdat Trace u gaat praten naar Theater Strout in Putten.
1: Ja, want daar is een jeugdmuziekpodium en dat is, ja, daar vertel ik meer over. Vroeger was het gebruikelijk dat muziekleerlingen jaarlijks deelnamen aan een voorspeelavond. Een moment waarop ze hun muzikale vorderingen konden laten horen. Het was niet alleen een mooie gelegenheid voor publiek en familie om kennis te maken met hun ontwikkeling, maar ook een waardevolle manier voor leerlingen om podiumervaring op te doen en ergens naartoe te werken. Door het verdwijnen van plaatselijke en regionale muziekscholen zijn deze voorspeelmomenten helaas steeds schaarser geworden. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen kan meedoen aan The Voice. Het jeugdmuziekpodium biedt daarom een prachtig podium waarop Puttense muziekleerlingen hun talenten kunnen laten zien aan het publiek en dat in de professionele omgeving van Theater Strout. Dit jaar vindt alweer de 7e editie van het evenement plaats. Het belooft een afwisselend programma te worden met uiteenlopende muziekstijlen van klassiek tot modern. Rinette Nesselaar-Zegers presenteert de avond en stelt samen met de muziekdocenten het programma samen. De logistieke organisatie is in handen van de Lions Club Putten, die het initiatief voor het jeugdmuziekpodium heeft bedacht en ondersteund. Voor dit evenement is de organisatie nog op zoek naar lokale sponsoren die jeugd en muziek een warm hart toedragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Lions Club Putten via secretaris@lionsputten.nl. Vanavond, zaterdag 27 juni dus, van 7 tot 9 in Theater Strout aan de Brinkstraat 91 in Putten en de toegang is gratis.
0: En bedenk vooral, muziek verbindt en dat bewijzen wij elke week weer in de stamtafel.
1: Zo is dat.

0: Elk man zou dit moeten kunnen willen zingen. Zij gelooft in mij, André Hazes.
1: Heb jij daar problemen mee?
0: Waarmee?
1: Met zij gelooft in mij.
0: Nee, met zingen heb ik een probleem.
1: Oké, okay, nee, dan is het
0: anders
1: goed.
0: Anders geloof ik het wel.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan morgen veranderen de Ermeloze tuinen in kleine festivals tijdens gluren bij de buren Ermelo. Tuineigenaren en buurtbewoners genieten samen onder het genot van het zonnige weer, ja, en een koud drankje, dat ook, van het lokale talent dat het dorp te bieden heeft. Gluren bij de buren is een soort lokaal muziek- en theaterfestival dat zich in de tuinen en huiskamers afspeelt. Kleinschalig en je kunt nog eens zien hoe je buren wonen. Het is amateurkunstfeest dat staat of valt bij de bezoekers en de gastvrijheid van de locatie. Gluren bij de buren, morgen van 1 tot 6 uur in Ermelo. U kunt de locaties gratis bezoeken en informatie over de deelnemende adressen VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo en op www.glurenbijdeburen.nl. En dan hebben we ook gluren bij de buren in Harderwijk. En dat is ook morgen. Want die tuinen in Harderwijk en Hierde, die veranderen ook in zonnige openluchtpodia. Lokale podiumkunstenaars treden op achter de schutting van de buren. Het gazon is het podium en de tuin zet de tribune. Gluren bij de buren is een gezellig en uniek festival dat in 2026 naar Harderwijk komt. Het is de kans om lokaal talent te ontdekken en te genieten van diverse optredens, gewoon bij mensen thuis, in de huiskamer of in de tuin. Harderwijk barst van de creativiteit en dit festival brengt die talenten dicht bij jou. Je wandelt of fietst van de ene naar de andere locatie en beleeft zo een bijzondere dag vol verrassingen. De optredens duurden ongeveer 30 minuten en je kunt genieten van een grote variatie aan kunsten, van muziek en theater tot dans en poëzie. Dit alles vindt plaats verspreid over verschillende wijken van Harderwijk, waardoor je de stad op een nieuwe manier leert kennen en in contact komt met buurtgenoten. Toegang is gratis, maar een kleine bijdrage is altijd welkom om dit mooie initiatief te blijven steunen. Gluren bij de buren gaat niet alleen over kunst, maar ook over verbinding. Het festival moedigt sociale ontmoetingen aan en geeft iedereen de kans om nieuwe mensen te leren kennen en buiten de eigen sociale kring te treden. Voor de deelnemende amateurskunstenaars is het een geweldige gelegenheid om podiumervaring op te doen in een intieme sfeer zonder prestatiedruk. Zo kunnen ze werken aan hun artistieke ontwikkeling en hun passie delen met het publiek in Harderwijk. Naast de optredens organiseert Gluren bij de Buren in 2026 ook 8 regionale workshopdagen voor amateurkunstenaars. Tijdens deze dagen kunnen zij zich verder ontwikkelen met praktische tips over bijvoorbeeld repetitie of creatieve processen. Gluren bij de Buren staat voor een inclusief programma dat iedereen de kans geeft om mee te doen en om te genieten van de lokale kunst en cultuur. Gluren bij de Buren is op diverse locaties in Harderwijk. Kijk hiervoor op de website glurenbijdeburen.nl. Het is deze keer zondag 28 juni dus.
0: Morgen dus?
1: Morgen, ja.
0: Nou, dan gaan we nu over weer naar muziek Gluren bij de Stamtafel. Speciaal voor onze trouwe en enthousiaste fan Elisabeth. Okay. Lucas en Gera, nou, dan moet ik het even goed zeggen. Lucas en Gea Hulshoff. Steeds weer huil je.
1: Ach, zielig.

0: Dat zijn Gea Hulshof met Steeds Weer Huil Je. En dat is weer net andere koek dan daarnet. André Hazes met Zij Gelooft In Mij.
1: Ja, ja.
0: Want ze had een ander, zingen ze net.
1: Ja, het kan allemaal hier met de stamtafel.
0: Alles komt langs, jee, net het echte leven.
1: Ja, ja, daarom. Niks aan de hand. Het komt allemaal goed, zeg ik dan. We gaan nog even verder met dat programma Gluren bij de Buren. Want er is een leerlingenoptreden morgen. Kom genieten van live muziek door talentvolle leerlingen van de popschool. Op een zomerse middag brengen zangers en muzikanten samen een warm optreden in een intieme sfeer. Kom genieten van een warm optreden tijdens het Huiskamerfestival Gluren bij de Buren. Leerlingen van de popschool laten horen wat ze hebben geleerd. Zangers worden begeleid door gitaar en piano in een intieme en ontspannen sfeer. Kom naar de Summer Sing-in. Het is zomers en laagdrempelig. Je loopt vrij in en uit. Een mooie kans om dichtbij te genieten van muziek en de energie van jonge talenten te ervaren. Kijk voor meer informatie op tijd en plaats van optreden op www.stadsalspodium.nl. Het leerlingenoptreden is morgen, dus dat is zondag, vanaf 14:00.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Daniel Lohuis, speciaal voor onze Mirjam, die met een nieuwe knie is opgezadeld. Prachtig, mooie dag.

0: En het wordt ook vandaag weer een prachtig mooie dag met Daniel Loewies. En hadden we net armloos praten, dit was Drents praten, of hoe ze dat ook uitspreken.
1: Ja, kan jij die dialecten niet?
0: Nee, ik heb ABN geleerd en daar kom ik niet meer vanaf.
1: Oh, nou ja, wel hoog tijd dat je het leert.
0: Ook gaan we best doen.
1: Ja, want het is je putterpraten en armloos praten. En je moet dat gewoon onder de knie krijgen. Daar is het voor.
0: Daarom zit ik hier elke week.
1: Ja, dat is educatief.
0: Oké. Stamtafel Educatief Centrum.
1: Ja, oké.
0: Gauw weer terug naar de muziek van de gluren bij de buren.
1: Ja, laten we daar maar even. En nu in het oude stadhuis. En dan gaan we naar Daan. Want Daan is een klassieke pianist uit de regio Harderwijk. Die zich specialiseert in sfeervolle live pianomuziek voor evenementen en bijeenkomsten. Zijn spel kenmerkt zich door emotie, rust en warme klank. Die goed aansluit bij uiteenlopende gelegenheden. En mogen we verwelkomen bij het oude stadhuis. Kom genieten van een bijzondere middag vol pianomuziek in het sfeervolle oude stadhuis van Harderwijk. Daan, een getalenteerde pianist uit onze eigen regio, brengt live pianoklanken die je raken. Zijn muziek staat bekend om de rust, emotie en warme sfeer die perfect past bij elke gelegenheid. Een unieke muziekbeleving in Harderwijk. Laat je meevoeren door de prachtige melodieën van Daan. Of je nu op zoek bent naar ontspanning of gewoon wilt genieten van live muziek, dit is een unieke kans om getuige te zijn van zijn bijzondere talent. Mis deze muzikale ervaring niet. De starttijden optreden zijn 1 uur, 1:15 en om 4 uur. Het is op morgenmiddag in het oude stadhuis aan de Markt 1 in Harderwijk. En wilt u meer informatie? VVV Harderwijk aan de Markt 1 in Harderwijk.
0: En nu in het kader van de stamtafel, verzoekhoek, Rob de Nijs met Lomedag voor Ingrid.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En dat was dan?
2: Dat was de Stamtafel, de jingle eventjes. En dan gaan wij even kijken naar het, wat er morgen te doen is. Er is een gratis sportdag op Veluwe aan Zee. Op zondag 28 juni, dat is inderdaad morgen, verandert Veluwe aan Zee in een groot sportief strandfestival. Tussen 11 en 3 uur kunnen bezoekers gratis deelnemen aan uiteenlopende sportactiviteiten bij de surfstranden. Van beachvolleybal en basketbal tot padel en watersport, jong en oud zijn welkom om kennis te maken met het uitgebreide sportaanbod van het recreatiegebied. De dag wordt afgesloten met een beachparty bij Drift Beach Club. Het sportfestival vindt plaats op de surfstranden van Veluwe aan Zee. Verspreid over 5 locaties kunnen bezoekers deelnemen aan clinics, trainingen en demonstraties. Deelname is volledig gratis en vooraf aanmelden is voor de meeste activiteiten niet nodig. Ook bezoekers die liever willen ontspannen aan het strand zijn welkom. Het recreatiegebied blijft gedurende de dag vrij toegankelijk. Ook voor deelnemers aan de sportactiviteiten zijn gratis water en snacks beschikbaar. De horeca wordt verzorgd door Drift Beach Club. Met het sportfestival wil Leisurelands niet alleen het huidige aanbod presenteren, maar vooral inwoners en bezoekers uitnodigen om te ontdekken hoeveel sport- en recreatiemogelijkheden Veluwe aan Zee te bieden heeft. Voor meer informatie www.leisurelands.nl.
1: En als de weerberichten niet bedriegen, dan wordt het morgen een ideale zomerse lekkere dag voor deze sporttoestanden.
2: Ja, want de temperatuur gaat een heel eind naar beneden morgen.
1: En dan wordt het weer leuk.
2: Ja.
1: En dan moet je echt volhouden. En dat zingen ook de McCoys. Hang on, Sloopy.

0: een heerlijk oudje van de McCoys. Hang on, Sloopy. En nou even opletten, want als je echt uit je comfortzone wil komen, zeker voor kinderen, dan moet je opletten. Trace, waarvoor kan je dan in actie komen morgen?
1: De Modderdag in Zeewolde. Water, zand en modderplezier. Kom morgen naar de Rode Schuur en beleef een onvergetelijke modderdag. Trek wel je oude kleren aan en ga lekker aan de slag met modder, water en zand. In de prachtige waterspeelplaats kun je heerlijk spelen en je creativiteit de vrije loop laten. Laat je wel even via de mail weten of je van de partij bent. Geniet van verschillende activiteiten, zoals schilderen met modder, moddersoep brouwen, moddermonsters maken. De kosten zijn €3 per kind en dat is inclusief een glas limonade. Vooraf aanmelden wordt via e-mail wel op prijs gesteld. Het e-mailadres is activiteiten@ivn-zeewolde.nl. En een tip, vergeet niet om een set schone en droge kleren mee te nemen. Dat is wel zo lekker na afloop. Daarnaast is de Rode Schuur van 1 tot 4 open voor bezichtiging. In de expositieruimte kun je opgezette dieren, natuurfoto's en een wisselende natuurtafel bekijken. Voor kinderen zijn er diverse interactieve spellen beschikbaar. Loop gerust even binnen voor een kopje koffie of thee. De Rode Schuur vind je aan de Dasselaarweg 29 in Zeewolde.

0: het heel verschillend samengestelde gezelschap Village People was dit met Go West.
1: En morgen gaan we weer naar Harderwijk, want we gaan de kunstenaar Ben Rikke ontmoeten. Hij is morgen in het Stadsmuseum en ontdekt, en daar kunt u zijn unieke werken die deel uitmaken van de tentoonstelling Zomerse Streken bekijken. Een inspirerende beleving voor alle kunstliefhebbers in Harderwijk en daarbuiten. In zijn schilderij staan licht, kleur en sfeer centraal. Geïnspireerd door landschappen in onder meer Toscane roept Rikken de warmte en het karakter van Zuid-Europa op indrukwekkende wijze op. Hij vertelt over zijn inspiratiebronnen, zijn reizen en de manier waarop indrukken van licht, landschap en atmosfeer hun weg vinden naar het doek. Benieuwd naar die verhalen? Grijp dan je kans om de kunstenaar per persoonlijk te ontmoeten. Het Stadsmuseum Harderwijk is gevestigd aan de Donkerstraat 4 in Harderwijk en Ben Rikke is daar persoonlijk morgen dus aanwezig van 1 tot 4 uur.
0: En dan even het volgende nummer, maar niet helemaal letterlijk nemen, want het weer is nog veel te mooi om te zingen. It's Raining Men.
1: Maar die komt er wel aan hoor.
0: Nou,
1: vanavond al.
0: Maar nu eerst de Weather Girls dan
1: maar. Oké, ja, is goed.

0: Fortuyn denkt er anders over, maar wat mij betreft mag de regen nog even wegblijven. De Weather Girls waren dit met It's Raining Men.
1: Ja, ik ben er ooit op een feest geweest en daar werd dit nummer gedraaid. Toen was het pas uit en daar werd hevig op gedanst. Ik zou er nou niet aan moeten denken, man.
0: Nou ja.
1: Dat kan toch?
0: Dan maar, gaan we iets anders doen. Morgen naar de schaapskooi bijvoorbeeld.
1: Ja, want morgen wordt een deel van de schaapskudde geschoren door de herder samen met de vrijwilligers. U ziet hoe dit deel op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar en deels met de elektrische tondeuze. De vrijwilligers van het wolproject zullen eveneens aanwezig zijn om te demonstreren hoe deze wol verwerkt wordt door te kaarden, spinnen en te vilten. De producten die ze maken zijn ook direct te koop. De toegang is gratis. Het scheren gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden het toelaten. En wanneer vindt het dan plaats? Morgenmiddag van 12:30. De toegang is gratis. En voor het schaapscheren moet u zijn bij de Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Guy Mitchell singing the blues. En dan hadden we in het vorige uur Jannie en Jannie uit Ermelo. En we hoorden in dat vorige uur hen vertellen dat ze eigenlijk uit Horst kwamen. Nou, dan hebben ze de komende week woensdag de nodige drukte voor de deur. Want, Drees,
1: ja,
0: wat is er te doen dan?
1: De tiende wielerronde Horst en Telgt. Woensdag 1 juli vindt de tiende editie plaats van de wielerronde Horst en Telgt. Het wielerevenement is trouwens de 53e editie van Ermelo die eerder in het centrum werd verreden. De wielerronde is de vierde wedstrijd voor het Veluwse klassement van Stichting Wielerevenementen de IJsselstreek. Voor het Veluwe klassement worden 7 koersen verreden. Het is al enige tijd warm weer met langdurige en extreme hitte vanaf half juni en veel grote sportevenementen ondervinden daar flink last van. De weersverwachting voor 1 juli is nog niet heel accuraat, maar het ziet er nou uit dat er tegen die tijd weer normalere temperaturen zijn. Het voordeel is ook dat de wedstrijden pas om 6 uur beginnen. Tijdens de vorige 3 edities van de wielerronde Horst en Telgt was er als extra een ploegentijdrit, maar voor dit jaar is gekozen voor een koppeltijdrit voor duo's. De organisatie wil zich namelijk steeds blijven vernieuwen. Er hebben zich 22 koppels ingeschreven, waarvan er zeker 8 uit Ermelo komen en nog 4 uit Harderwijk. Een echt lokaal gebeuren dus. Ook zal dit jaar weer een damesploeg aan de start verschijnen. Er hebben zich zo'n 50 tot 60 renners ingeschreven voor de grote wedstrijd en tussen de 40 en 50 voor de funklasse. Dat zijn de recreanten. Het is weer een leuk deelnemersveld. Het Veluwe klassement omvat in 2026 7 criteriums voor elite en belofte, georganiseerd door de Stichting Wielerevenementen de IJsselstreek. Er zijn voor de renners punten te verdienen in 7 wedstrijden. Barneveld, Uchel, Apeldoorn, Heerde, Horst en Telgt, Epe, Elspeet en de finale in Nunspeet. Meer informatie over de wielerronde Horst en Telgt, www.facebook.com/wielerronde Horst en Telgt.

We zijn zo weg, ja. Zometeen. Ja. Maar we gaan eerst nog eventjes een rondleiding door het voedselbos doen. En wanneer is dat? Donderdag 2 juli en 6 augustus en 20 augustus. Maar eerst 2 juli. Ga mee op een inspirerende avondwandeling door het Lydia Waterheus Voedselbos in Zeewolde. Ook dit jaar organiseert IVN Zeewolde meerdere rondleidingen, waarbij de enthousiaste IVN-gidsen je meenemen in de wereld van voedselbossen, permacultuur en natuurwaarde. Met meer dan 200 soorten bomen, struiken en kruiden is dit een unieke plek waar natuur en voedselproductie samenkomen. Ontdek welke gewassen hier groeien, leer wanneer je kunt oogsten en proef als het kan verrassende kruiden, rechtstreeks uit het bos. Dit jaar is het voedselbos nog rijker geworden met meer dan 100 nieuwe bomen en struiken, mede mogelijk gemaakt door het Fonds Windpark Zeewolde. Het startpunt is de ingang van het voedselbos en de route staat aangegeven bij het hek van de Rode Schuur aan de Dasselaarweg 29 in Zeewolde. De kosten zijn €5, IVN-leden gratis of ze mogen ook een vrijwillige bijdrage geven. De opbrengst gaat nieuwe aanplant. Aanmelden via activiteiten@ivn-zeewolde.nl.

0: Osmond en Mary Osmond in I'm Leaving It All Up To You, de laatste song voor een laatste aankondiging, voor een laatste activiteit.
1: Ja, en dat is een boelder. Kom op zaterdag 4 juli. Wil je hem even terugzetten? Ja, nee, die is ook niet.
0: Dat
1: ligt aan de warmte. Kom op zaterdag 4 juli naar onze jaarlijkse boeldag. Geniet van de rommelmarkt, heerlijke vis en patat, koffie met cake en laat uw auto wassen. Op zaterdag 4 juli bent u van harte welkom op onze jaarlijkse boeldag, die plaatsvindt van 9:30 tot 13:30. Er is volop vermaak, koopjes en lekkernijen voor iedereen. Struin over de gezellige rommelmarkt, waar u een breed assortiment aan goede tweedehands kleding en boeken vindt. Voor de inwendige mens zijn er heerlijke verse vis en knapperige patat verkrijgbaar. Heeft u zin in iets zoets, geniet dan van een lekker kopje koffie met een stuk ambachtelijke cake. Bovendien bieden we de unieke service aan om uw auto

0: professioneel te laten wassen, zodat u weer met een blinkende wagen naar huis rijdt. Mis deze gezellige dag niet. Graag tot ziens op zaterdag 4 juli en de boeldag is bij de Christelijk Gereformeerde Kerk De Zaaier aan de Eibert in Herderstraat 22 in Harderwijk op zaterdag 4 juli aanstaande van 9:30 tot 13:30. En de eindtune hoor ik.
1: Ja, we gaan alweer afsluiten. De laatste 50 seconden van de uitzending, Trace.
0: Ja, en dat is Eckerburg met Always on My Mind. En dat betekent dat het programma, dus wat jij al zegt, er weer op zit. Volgende week maken we er waarschijnlijk weer een. En heb het goed. Ik bedank iedereen die aan het programma heeft meegewerkt. Ingrid en jij natuurlijk voor je inbreng en je meebabbelen. En
1: ja, ik ben Alexander, moet erbij zeggen. Ja,
0: Alexander, dat is Alexander. Ik zit heel persoonlijk.
1: Ja, ik ben jij.
0: Jij bent Alexander en jij wordt bedankt, Alexander, voor je bijdrage aan
1: ik
0: deze.
1: Ik bedank jou, Trace, voor jouw bijdrage.
0: Oké, okay, wat zijn we heel.
1: Seconde.
0: Wat zijn wij dankbaar. Heb het goed. Hou het goed. Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald. Als je het allemaal optelt,

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
1: Ah.

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten.

0: het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. 10.000 mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de N307 Hoorn richting Lelystad. Bij de Houtripbrug 3 kilometer file met 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

binnenhart van je radio. Stem af en zet hem klep. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio

0: nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen,

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog.

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

als Trost slechts een Herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe.

0: Verder zei Eerdmans dat jaar 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan.

0: Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dit is de Muzikale Magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen.

straatje aan te knopen en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, woorden en al spoedig lallen en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde 's morgens bij het wakker

Op een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lenteregen, in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren,

0: ik soms met spijt. Aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende van de goeie oude tijd.
1: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regionieuws. Het is vandaag een uitzonderlijke weerdag op de Veluwe. Het KNMI heeft voor vandaag tussen middernacht en 11 uur 's avonds code rood afgekondigd vanwege extreme hitte. Het is de zwaarste weerswaarschuwing en geldt voor vrijwel heel Gelderland. In de avond is bovendien code geel van toepassing vanwege kans op zware onweersbuien. Volgens het KNMI kan de extreme hitte leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Voor vandaag wordt geadviseerd om zoveel mogelijk zware lichaamsinspanning te vermijden, voldoende water te drinken en zoveel mogelijk de schaduw of koelte op te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten alleen op pad te gaan als dat strikt noodzakelijk is. Door de aanhoudende hitte worden op diverse plekken op de Veluwe extra maatregelen genomen om wilde dieren van voldoende drinkwater te voorzien. Vooral in natuurgebieden waar waterpoelen dreigen droog te vallen, worden waterpunten aangevuld. Omroep Gelderland meldt dat natuurbeheerder Natuurmonumenten op meerdere locaties grondwater oppompt en watertanks inzet om waterpoelen bij te vullen. Vooral op de Veluwe, waar veel edelherten, wilde zwijnen en ander groot wild afhankelijk zijn van natuurlijke drinkplaatsen, moet daarmee worden voorkomen dat dieren zonder water komen te zitten. En tot slot, de provincie Gelderland wil bufferzones van maximaal 500 meter instellen rond de Veluwe en een aantal andere kwetsbare Natura 2000 gebieden. Binnen deze zones gaan strengere regels gelden om de stikstofuitstoot terug te dringen en zo weer ruimte te creëren voor vergunningen voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen. Het kabinet presenteert vandaag zijn eigen plannen voor de stikstofaanpak. Die landelijke koers is bepalend voor de vraag in hoeverre de Gelderse voorstellen uitvoerbaar zijn en hoe beide trajecten op elkaar aansluiten. Over de exacte gevolgen voor de Veluwe en de voorgestelde bufferzones is nog geen duidelijkheid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van Hollandse, Amerikanen en country. Deze keer gaan we het hebben over de regenboog en vooral over de kleuren. Laten we Chasing That Neon Rainbow, stelt Alan Jackson voor. Are we seeing red, zegt Dustin Lynch. Volgens Heath Sanders en Justin Moore zijn zij Raised on Red.

zegt Brian, is meer van een andere kleur. Hij zegt something in the orange. Maar Creed vindt het niets. Want hij zegt burnt orange.

Don en Tony Orlando tie a yellow ribbon around the old oak tree. Mijn lievelingskleur is yellow, zegt Jackson Tees. Brothers Osborne willen meer greener posters.

de Oak Ridge Boys verluisteren dat er een Rainbow at Night is. Sugarland en de Mavericks beamen het, want hun zagen One Blue Sky met een Blue Moon.

Gwen Stefani en Blake Shelton zagen een mooie Purple Irises. Volgens Sam Semple en Samuel Jones was het Purple Dawn.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op VLUVM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Larretjes Willem. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@vfm.gmail.com. En voordat we eruit gaan, zeg een Steel Drivers. Er komt altijd een nieuwe regenboog. Het gaat nooit over. Er is namelijk een plek where the rainbows never die. Ik zeg till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest Veluwe. En dat is allemaal met mij, ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur voor je samengesteld. En de eerste in die 2 uur is de 55-jarige Guy Forsythe uit Kansas City. Hij heeft al in het voorprogramma gestaan van B.B. King, Ray Charles, Robert Cray, Dr. John, Jimmy Vaughan en Lucinda Williams. En dat zijn ze nog niet eens allemaal. Hij verwerkt sporen van Americana, R&B, jazz, folk, rock en pop in zijn muziek, maar zijn basis is de blues. In 2000 kwam Steak uit, maar zijn label had geen geld om dat te promoten. Dus bleef de cd wat onderbelicht en dat is volkomen onterecht. Guy Forsythe van die cd, Making Money.

I Love Someone van het vierde van zijn in totaal vijf albums, Very Blue Highway van Eddie Hinton. Hij was vooral sessiemuzikant bij de beroemde Muscle Shoals Studio. En daarmee heeft hij als gitarist enorm veel bijdrage geleverd aan anderen. Verder was hij ook nog songwriter, maar zijn eigen muziek mag er ook beslist zijn. Johnny Sansone kan veel. Hij zingt, speelt mondharmonica, gitaar, piano, accordeon en is ook nog songwriter. Zijn grote inspirator was Jimmy Reed en hij heeft het niet van een vreemde zelf, want zijn vader speelde ooit nog saxofoon bij Dave Brubeck. Van zijn cd Crescent City Moon, Jumping Johnny Sansone, Destination Unknown.

En dat is een vleugje New Orleans Blues van de Neville Brothers, de band die daar in 1976 is opgericht. En dit Brother John Iko Iko staat op hun tweede album uit 1981, Fayo on the Bayou. Garrett Dutton zal je als naam niet veel zeggen waarschijnlijk, maar als ik zeg dat hij als G-Love door het bluesleven gaat, misschien wel. Hij treedt op als G-Love en Special Sauce. Zijn eerste album verscheen in 1994 en dat was de eerste van een hoop meer. Nu van de cd The Hustle uit 2004, G-Love in Love.

They Love Each Other door Bo Sievers King van het album All Children Believe in Heaven uit 2004. Deze Bo Sievers King komt uit Vancouver, uit Canada, en heeft tussen zijn eerste album in 1996 en zijn laatste uit 2020 niet meer dan 6 albums gemaakt. Maar dat is toch genoeg om hem toch belangrijk te vinden in de blues. Roy Tyler en The New Directions is een van de sterkste moderne gospelgroepen. De muziek is geworteld in de Afro-Amerikaanse kerken van het diepe zuiden van Amerika. En zo zet Roy Tyler de gospeltraditie voort, zoals in Better Home.

Tennessee Woman door de rockabilly band uit Nashville van gitarist Eddie Angel, de Planet Rockers. De band was actief vanaf begin jaren 80 en vooral in de 90 jaren produceerde de band enkele albums, maar ook in 2014 nog The Return of the Planet Rockers. Jim Suler uit Dallas is een echte Texas bluesgitarist. Hij treedt op met zijn band Monkey Beat en vanaf 1980 is hij actief en speelde inmiddels samen met onder andere George Thorogood, Johnny Winter, AC/DC, Buddy Whittington, Billy Gibbons, Joe Bonamassa, Elvin Bishop en Buddy Guy. En dat zijn toch niet de minste. Nu van een live registratie uit 2015, I Declare Jim Suler.

Gold to Me van een uitzonderlijk muzikaal man, Ben Harper. Hij is songwriter en speelt een groot aantal instrumenten, waaronder een aantal snaarinstrumenten, piano, keyboard, drums en percussie. En dan beweegt hij zich ook nog in meerdere muziekgenres zoals de blues, de jazz, folk, soul, funk, rock, gospel en reggae. Hij is dus niet makkelijk in één hokje te plaatsen. En dat geeft niks, ik pik zijn blues er maar uit, zoals dit Gold to Me van zijn album Fight for Your Mind uit 1995. Ben Harper. Samuel John Hopkins, alias Lightning Hopkins, was van 1912 en heeft de blues van Robert Johnson uit de 30e jaren meegemaakt, maar ook de bluesbloeiperiode in de 50 en 60 jaren en daarna, tot zijn overlijden in 1982. Hij was op zijn 8e al diep onder de indruk van een ontmoeting met Blind Lemon Jefferson. En daar begon zijn leven in de blues. Nu van deze Lightning Hopkins een instrumentaal nummer, Go Ahead.

Met Buddy Holly in It's Not My Fault markeer ik de opkomst van de rock'n'roll vanuit de blues en de 50e jaren R&B. Helaas maakte Buddy Holly deze ontwikkeling niet lang mee. Op zijn 22e kwam hij om bij een vliegtuigongeluk samen met Ritchie Valens en J.P. Richardson, alias Big Bopper, in 1959. Een grote talent ging toen verloren. Nog even door in deze sfeer met Chuck Berry. Rond zijn 30e, midden jaren 50, verschoof hij zijn R&B-muziek steeds meer naar de rock'n'roll. Hij kreeg de eretitel Father of Rock'n'Roll en heeft die zijn hele leven met ere gedragen. Chuck Berry was 90 toen hij in 2017 overleed. En van hem nu, blues met een Hawaïaans tintje, Blues for Hawaiians.

Jazz of Blues uit een optreden in Austin in Texas in 1982 van Delbert McClinton. Hij is inmiddels 83 en ook al een heel leven actief in de blues. Als gitarist, pianist, mondharmonica blazer, songwriter met vanaf 1972 een indrukwekkende discografie. En met deze Delbert McClinton kom ik alweer dicht bij het nieuws dat dit eerste uur Let the Blues Get In scheidt van het tweede uur. Blijf dus vooral nog luisteren. Tot het nieuws, J.J. Gale live uit het Fine Line Café in Minneapolis in Minnesota met zijn vrouw Christine Lakeman erbij in Hard Times. J.J. Gale klinkt altijd ontspannen, gemakkelijk, het heet Tulsa Sound en het is gewoon blues. Tot na het nieuws.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

bluesliefhebbers. Je bent terug bij het tweede uur dan voor Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander. En ik heb nog een heel uur blues voor jullie te gaan. En dat begint met Ry Cooder. Hij is een heel veelzijdig man. In de 77 jaar van zijn leven is hij multi-instrumentalist en vooral slidegitarist, songwriter, filmmuziekschrijver, record producer en schrijver. Van hem krijg je nu Jesus Hits Like an Atom Bomb.

0: check out my baby. Yes, and I'm jumping for joy.
1: En dit was een behoorlijk goed bewaarde opname uit 1945 van de Johnson & Turner Blues. Zanger Big Joe Turner en pianist Pete Johnson speelden meermalen samen met onder andere dit nummer als tastbaar resultaat. De blinde Ray Charles combineerde blues, jazz, rhythm and blues, gospel en soul tot zijn eigen kenmerkende sound. Hij wordt beschouwd als een van de meest iconische en invloedrijke zangers en pianisten van zijn tijd. Luister naar zijn 3-4 time, Ray Charles.

There's Got to Be Someone for Me van de blues- en soulzanger uit Chicago, Lou Pride. Van hem wordt geschreven dat hij een smooth, uptown, southern voice had, een gladde, zuidelijk stadse stem, en hij deed het beter in de bluesclubs dan in de studio, en gelukkig heeft hij toch wel wat nagelaten. Uit Kansas kwam bandleider en gitaristzanger DC Bellamy. In november 2023 overleed hij op 74-jarige leeftijd na een leven in de blues. Hij groeide op in Chicago als halfbroer van Curtis Mayfield en daar begon hij met gitaar als begeleider van zanggroepen. Toen hij in de 40 was, verhuisde hij naar Kansas waar hij alom waardering uit de bluesgemeenschap oogste. Uit 2000 krijg je nu van hem Just Fooling Yourself, DC Bellamy.

En dit was het van The Animals, wereldberoemde House of the Rising Sun in een versie van David Roger Johansson. In dit geval beter bekend als Buster Poindexter. En dat is een Amerikaanse zanger, songwriter en acteur. Hij beperkt zich niet tot de blues, want hij is ook actief in de punk, de hardrock en de pop. Robert Balfour kwam uit Mississippi. Als kind kreeg hij gitaarles van zijn vader en later van bekende mannen als Ota Turner, R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Hij heeft zo'n 35 jaar in de bouw gewerkt en daarnaast het nodige gespeeld. En dit alles heeft maar 2 studioalbums opgeleverd. Van de laatste, Pushing My Luck, krijg je nu heel stomp Robert Balfour.

I'm Gonna Get My Baby door de Jelly Roll All-Stars, een voor de gelegenheid bij elkaar gekomen groep authentieke, uit het stof van de Mississippi Delta getrokken bluesmannen zoals zanger Arthur Williams en drummers Sam Carr en Willie Big Eye Smith. Bij hen klinkt de blues nergens zo persoonlijk en zo direct. Helaas maakten ze samen niet meer dan één min of meer live album, want het was in één keer opgenomen in één ruimte zonder allerlei studiotrucs. Booker T. Laurie was een boogie-woogie blues, jazz en gospelpianist en zanger uit Memphis. Hij werkte onder andere met Memphis Slim. Zijn debuut op plaat kwam pas toen hij al achter in de 60 was. Nothing But The Blues. Van dat album nu Disco Strut.

En dat was I'm the Cleanup Man door David William Kearney. En dan hoor ik je vragen wie? Nou, Guitar Shorty, en dat was de stage name van deze David William Kearney. En die is opgegroeid in Florida. Eenmaal met een eigen band bleef hij nooit lang op één plek. Hij kwam bij Ray Charles terecht, bij Willie Dixon en ook bij Sam Cooke. En er volgde voor deze Guitar Shorty een lange carrière in de blues tot zijn overlijden in 2022. Solomon Burke wordt gezien als iemand die een brug had geslagen tussen de rhythm and blues en de soul. Vooral in de soul wordt hij als een hele grote beschouwd. Maar ook in de blues was hij absoluut thuis. Vraag dat maar bij De Dijk, waarmee Solomon Burke zijn laatste album maakte. Nu een live medley met Long Tall Sally, Lucille en Tutti Frutti. Solomon Burke.

0: Evening of Love door de Queen of Soul, Etta James. Maar zij kan net zo goed Queen of Blues of Queen of Gospel heten, terwijl ze ook als jazzzangeres actief was. Ze heeft een indrukwekkende muziekloopbaan gehad, volledig in stijl van een blueszangeres, inclusief ellende met heroïneverslaving. Ze was niet zomaar een blueszangeres, ze leefde de blueszangeres. Slim Green was vooral in Los Angeles in Californië actief. Hij deed niet heel veel solo, maar werkte vooral voor anderen. Maar toch heeft hij ook onder eigen naam wat nagelaten. Slim Green, Shake 'em Up.
1: Hey everybody, this is Guitar Slim Green. I just got back from Texas and I brought a new dance back here called Shake 'em Up. And it's something else too, you better believe it. Now little girl over there in the corner with the red dress on, you're looking good. Now when I tell you to hold it, I want you to hold it. And when I tell you to get it, I want you to get it. Now you're doing the dance now, you call it Shake 'em Up. Now you hold it right there, don't move a peg. Now Shake 'em Up. You're looking good. You California girl, that's what I like about you. Get over there in the corner, put your hand over your eyes and let it all hang out. Now shake 'em up.

She said the same things to me van de blues, jazz en gospelzanger Johnny Adams. Hij had een bereik van meerdere octaven, wat heel bijzonder is. Hij kwam uit New Orleans en werkte daar onder andere samen met Dr. John, die voor hem als producer werkte. Big Joe Maher, kortweg Big Joe, was een drummer, zanger en bandleider van de jump blues band The Dynaflows. Hij werkte met een keur aan bluesgrootheden, waaronder Talbot McClinton, Anson Funderburk, Duke Lobelard, Ann Repson en nog vele anderen. Van Big Joe en The Dynaflows, nou, My Baby Stops.

Flying Grove van de slidegitarist Sonny Landreth. Hij wordt wel de King of the Slideco genoemd, omdat hij zijn slide blues gitaarspel mengt met Zydeco invloeden. Eric Clapton vond Sonny Landreth een van de meest geavanceerde slidegitaristen en tegelijk een van de meest ondergewaardeerde. En dat laatste is die op zijn 73ste absoluut niet meer. En nu nadert het einde van Let the Blues Get In. Er is nog tijd voor één nummer, of tenminste een deel daarvan, en dat wordt van Dave Elvin. Hij was in 1979 met zijn broer Phil de oprichter van de band The Blasters. Een jaar of 10 later ging hij solo geheel zijn eigen weg, en van hem krijg je nu tot besluit Ashgrove uit 2004. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Wal.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Kakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Kakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende twee uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze aflevering van Studio G. Vandaag draaien we voor u een non-stop versie. De reden hiervoor is dat ik niet in staat ben om naar de studio toe te komen om voor u live dit programma te presenteren. Vandaar dat u dit en het komende uur kunt luisteren naar de beste muziek uit de Studio G. Wat mij gaat, graag weer tot de volgende keer en maak er een hele mooie avond en nacht van. Dit is Studio G.

0: Poten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Welkom luisteraars in het tweede uurtje van Studio G. Net als het vorige uur kunt u gaan luisteren naar een non-stop versie van dit programma, omdat ik vanwege omstandigheden niet in staat ben dit programma live te presenteren. Zodat u ook dit uur kunt gaan luisteren naar de beste muziek uit Studio G. Nog een fijne avond en nacht en graag tot de volgende aflevering van Studio G.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen.

0: worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

zaten allebei in de jaren 80, eind jaren 80 in de band Shotgun Messiah. Ze waren de oprichters van die band. Tegenwoordig werken ze weer samen, Zinnie Zan en Harry Cody. De bandnaam heet Zan, _Cody. En ze vragen zich af wat er allemaal in de wereld gebeurt. Damn, zeggen ze dan. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar gaan we terug naar het album van de Foo Fighters. Dat heet Medicine at Midnight. En zometeen hoor je daarvan Love Dies Young. In de oeknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Queensryche. Dat heet The Warning. Komt uit het jaar 1984 en je hoort zometeen ook Warning. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980 in de laatste week. Het titelnummer, The Rock 13. Voor de eerste week op de nummer 1 positie, The Warning en Kerosene. En Billy Morrison doet het tegenwoordig samen met Sully Erna van Godsmack. Je weet het wel. Je hoort straks Becoming in The Rock 13. En verder hebben we gewoon heel veel lekkere, nieuwe en vooral stevige muziek. Deze band komt uit Denver, Colorado. De band heet Chemist. En ze openen deze uitzending. Beneath the Skies.

Ze waren een tijdje weg, de band Von Groove. Inmiddels zijn ze weer terug. Vorige maand kwam een nieuwe album uit, het heet Born to Rock. Daarvan hoorde je Undefeated. En de Volcanics, ik zei het al, Beneath the Skies. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we voor de eerste keer hier in Schouten. Maar nacht zometeen nog twee keer. Dat doen we gewoon vertrouwen met de Killer Classic. Daarin gaan we terug naar het jaar 2021. De Foo Fighters brachten toen een album uit. Dat album dat heette Medicine at Midnight. Wat ik gekozen heb? Nou, dat hoor je nu. Uit het jaar 2021 uiteraard. Killer Classic. Ik heb gekozen voor deze. Hij is lekker. Love Dies Young.

van origine komt Varley Vera uit Mexico, maar ze woont gewoon in Amerika. Mexicaans-Amerikaans. Saccharine, daar zingt ze over. Volgens haar het gif in je hoofd. En daarvoor hoor je de Foo Fighters van het jaar 2021. Madison at Midnight, zo heet het album. Je hoorde Love Dies Young. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bijna. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo. En de nummer 1 ook. De nummer 1 is van The Warning uit Mexico ook. En Kerosene. En de nieuwe binnenkomer is van een mooie combinatie. Het is van Billy Morrison, die deed al een keer met Ozzy Osbourne. Dit keer doet hij het met Sally Erna. En Sally Erna kennen wij natuurlijk van Godsmack. Hoe het heet? Becoming...

0: Dat zijn drie zussen uit Monterrey, Mexico. Net als trouwens Violent Vera, ook uit Mexico, origineel dan. Kerosene staat voor de eerste week op de nummer 1 positie. En nieuw binnen was het Billy Morrison samen met Sully Erna. Die kennen we van Godsmack. Je hoorde Becoming. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we wel terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1984.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht. Oeknal.
0: Warning inderdaad, zo heet het nummer van Queensrÿche. Het debuutalbum heette ook The Warning. En komt uit het jaar 1984. Het zou heel veel ruzie worden, vele jaren later.

Jared James Nichols, maar heerlijke blues rock normaal gesproken. Running Hot hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1984. Dat deden met Queensryche, het album The Warning. Ik zei het al, ze maken ontzettend veel ruzie. Jeff Tate, die zei van nee, de bandnaam is dat van mij. En de andere leden zeiden nee hoor, de bandnaam is van mij. Nou goed. Inmiddels leven ze volgens mij weer in vrede samen. Zeker in het jaar 1984 toen het allemaal voor ze begon. Schout op een achternuurtje rock'n'roll muziek met daarin de vaste onderdelen zoals gezegd. Maar ook heel veel lekkere, stevige en vooral nieuwe muziek. Deze band die bestaat uit toch al beroemde leden. En het is een supergroep om maar zo te zeggen. Michael Sweet bijvoorbeeld is er een van. Joel Hoesta is er een van. En hoe noem je je band dan? Ja, dan ben je echt wel een grote man. En dan heb je echt wel een klein beetje trots. Dan noem je je band Iconic. Maar ze maken wel lekkere muziek. Dit is Cry No More.

0: Ze komen uit Zuid-Afrika.
1: Ze komen regelmatig voorbij hier in Schouten van Acht. Want hebben ze nieuwe muziek uit, dan draai ik het eigenlijk altijd. Komen ze naar Nederland voor een concert, ben ik er eigenlijk altijd bij. Tenzij ik op vakantie ben natuurlijk, maar anders. Cedar en Into the Ground hoorde je. En daarvoor de band die zichzelf nog heel erg goed vindt. Maar dat is ook maar terecht ook trouwens. Iconic, zo hebben ze de bandnaam genoemd. En Cry No More. We gaan voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we met de showcase. De laatste week van het album Thin Lizzy uit 1980.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
1: 4 weken lang besteden we altijd aandacht aan één album dat centraal staat. De afgelopen 4 weken was dat Thin Lizzy met het album Chinatown uit het jaar 1980. Heb jij nog leuke suggesties voor een album wat jij denkt dat centraal moet staan? Laat het even weten op mijn e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. In de laatste week het titelnummer. Hoe heet het?

4 weken lang stonden ze centraal. Thin Lizzy van het album Chinatown uit het jaar 1980. We waren toen in de laatste week en in de laatste week hoorde je titelnummer en dat heette Chinatown. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. We sluiten af met John Corabi, een hele bekende artiest, maar niet zo heel veel dat hij voorbij komt hier in Schouten op een dag, maar hij maakt gewoon heerlijke muziek. Hij heeft wel één probleem. Hij is zijn eigen vijand. Your own worst enemy. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog even het e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag kon

0: probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan en ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van